0: is 105. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10:00 vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakte overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

everyone. Got to love, well, we got to love, yeah.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een

0: aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen. Maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer, in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word

0: Wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de dag.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon, met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

licht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Tyler's Museum heeft een nieuwe podcast voor kinderen gelanceerd. De serie Zeker Weten is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar en laat hen op een speelse manier kennis maken met wetenschap. Samen met een kinderpanel gaat podcastmaker Didde Vonk op zoek naar antwoorden op vragen als: kun je iets 100% zeker weten? En wat is het verschil tussen een feit en een mening? De podcast is vanaf nu gratis te beluisteren en sluit aan bij de nieuwe wetenschaptentoonstelling die in oktober in het museum opent. Haarlem heeft er een nieuwe plek bij om statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. In winkelcentrum Schalwijk is de 20ste statiegeldretourshop van Nederland geopend. Bezoekers kunnen er meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijk inleveren met een speciale bulkmachine. Het statiegeld kan worden uitbetaald via tikkie of contant, maar doneren aan de Voedselbank Haarlem is ook mogelijk. Met de nieuwe locatie wil Verpakt het inleveren van statiegeld makkelijker maken en de druk op bestaande inleverpunten verlagen. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repaircafé weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repaircafé is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot en ook internationale treinen hadden daar last van. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek. De erfbelasting staat vaak ter discussie en meningen erover zijn verdeeld. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Op het WK voetbal hebben Spanje en België zich geplaatst voor de kwartfinales. Spanje won met 1-0 van Portugal en de Rode Duivels versloegen de Verenigde Staten met 4-1. Het weer, in de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden opnieuw kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag. Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
4: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
3: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
5: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
3: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vierde op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhoosterberg en Loenersloot 3 kilometer.
7: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
8: Een hele goede morgen Haarlem, 7 juli.

0: Goedemorgen.
1: Vroeg op. Met Rob Jonker.
2: Dat dacht ik wel. 7:02 op jouw lokale radio. Dit is Haarlem 105. Een nieuwe dag, de dinsdag de 7e juli.

Vijf over zeven. Een hele goede morgen als je al lekker wakker bent. En waarom zou het niet? Het is zomer 2026. En ik ga je straks het weerbericht in Haarlem geven. Het wordt aangenaam, maar niet heel zonnig. Maar die komende dagen komen eraan. En dat wordt weer strandweer en heerlijk. Goedemorgen. We gaan 3 uur lang jou vermaken met de ochtendshow. Gisteren beet hij het spits af. Pedro van Looy. Op de maandag geniet Bob Evers. Bob Evers geniet een heerlijke vakantie in Frankrijk. Gelukkig niet in het gedeelte waar het heel slecht is met de bosbranden, heeft hij mij verteld. Hij is er tot 5 augustus of 8 augustus. Nou, in ieder geval een langere tijd niet. Benito van Amersfoort, donderdag altijd. Die is al een langere tijd op vakantie. En is dat nog tot volgende week, pas na volgende week terug. En dat betekent dat er 3 collega's zijn die het een beetje moeten regelen. De ochtendshow, want we zijn er elke werkdag. Dus Pedro van Looy vandaag, morgen is hij er ook. En donderdag en vrijdag ben ik er weer. De weekendeditie laten we voorlopig even schieten. Want we moeten even kiezen tussen of door de week of in de weekenden. En dan kiezen we voor door de week, omdat je dan nog aan het werk bent. Of heb je al vrij, want het is vakantie in het noorden. En dat is ook te zien aan de weinige verkeersproblematieken. We houden het voor je in de gaten. Wat gaan we doen? Straks om 7:30. En dat is ook een beetje spannend. Want normaal weet ik altijd wie de nieuwslezer van dag is. En wie het Haarlem 105 nieuws gaat verslaan. En welke onderwerpen. Maar ik heb ze niet gezien. Dus we gaan kijken hoe spannend dat gaat worden. Ik heb wel het Haarlems Dagblad voor je opengeslagen. En daar staan een paar interessante items die ik zeker met je ga delen. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Opknappen Rustenburglaan wordt vanwege fundering met staalslakken een dure grap. En hoe duur dat gaat worden, ik ga het je vertellen. Ouderen en ouders met jonge kinderen hebben een speciale uur in het boerenavondbad. Dat is een mooi verhaal. En een nog mooier verhaal, de Heemsteedse Veline overleefde zeldzame hersenontsteking. Herpakt haar leven met een finale plaats met misverkiezing. Ja, dan word je een beetje stil, denk ik, toch? Ja. Straatvoetbaltoernooi op het dorpsfeest Zandpoort gaat door. Dankzij RKVV Velzen en SRO Velzen. Nou, dat is al helemaal leuk. En wat dacht je van een beeldhouwcollectief Haarlem? Die viert 25 jaar met een expositie. Nog nooit vertoond heet die expositie in Galerie De Waag. Ik ga je erover vertellen. En winkelgebieden Zijlstraat, Cornier en Kleverpark. Deels uitgesloten van hoge parkeertarieven. Dat moet je goed in de oren klinken. Nou, dat zijn allemaal de zaken waar ik het over ga hebben in dit komend uur. Straks om 7:30 dus, het Haarlem 105 nieuws. En daar weten we niet van wat er gaat komen. Dus dat blijft spannend. We gaan even naar het landelijk en internationaal nieuws kijken. Ja, de 32 staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO komen vandaag bijeen in Turkije voor de jaarlijkse top. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Helaas nog steeds voortdurend. Voorafgaand aan het evenement worden honderden mensen opgepakt volgens de Turkse regering om veiligheidsredenen. Maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen worden gebruikt tegen critici. Ja. En op het wereldkampioenschap vinden vandaag de laatste wedstrijden plaats. België, onze zuidenburen, wonnen gisteren met 4-1. Ondanks de inzet en het wegwuiven van de rode kaart door middel van president Trump. Daar was heel veel over gezegd en gezwegen. Het heeft ze niet geholpen. 4-1 heeft België gewonnen van de Verenigde Staten. Welke wedstrijden vinden plaats? Nou, het wordt een bord op schoot als je dat leuk vindt. Egypte neemt het op tegen Argentinië om 6 uur Nederlandse tijd in Atlanta. En om 10 uur Nederlandse tijd komt Colombia in actie tegen Zwitserland in Vancouver. Ja, minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerdsma begint aan zijn 3-daagse werkbezoek aan China. En dat is beladen, want naast een sluimende Europees-Chinese handelsoorlog kwamen de banden tussen China en Nederland ook onder spanning te staan door de situatie rond chipmaker Nexperia. Zeker. De Nederlandse overheid greep daar vorig jaar met grote woede van China drastisch in. Sjoerdsma werd eerder op de Chinese sanctielijst geplaatst. Of hij daar nog steeds op staat, is niet bekendgemaakt. Als dat zo zou zijn, dan komt die China niet binnen. Nou, we gaan het zien. En er wordt vandaag een uitspraak gedaan over de toekomst van Marine Le Pen. De leider van de radicaal rechtse partij Rassemblement National.
Abba Frans heeft het niet gelegen, wordt mogelijk uitgesloten van de presidentsverkiezingen. Zij werd eind maart veroordeeld tot 4 jaar cel wegens verduistering van miljoenen euro's aan EU-geld. Nou, we gaan kijken wat die uitspraak gaat worden. Dat alles, vooral veel lekkere muziek. Het is bijna 7:10 op Haarlem 105 vandaag de dag. En we komen zo met het weerbericht. Opstaan, wakker worden. Het was donker, maar het wordt gewoon gelukkig licht. Het was een lang licht. Somjeu met een allerlaatste. En ik vind het zo mooi. The dark before the dawn. Okay.

dat is lekker wakker worden hoor. Sommieux. The Dark Before the Dawn. En je kent ze natuurlijk van Multicolor en al die andere hits. 13 over 7 bij Haarlem 105.

0: je krijgt van mij het weerbericht in Haarlem. Wat gaat het vandaag worden? Wordt het smeren? Nou, het is zwaar bewolkt. 19 graden. Om 11 uur is het zo'n 22 graden. En warmer gaat het niet worden. Eigenlijk is dat natuurlijk een prima temperatuur. Maar het blijft de hele dag zwaar bewolkt volgens deze weersverwachting. Ik moet je heel eerlijk zeggen, gisteren werd ook zwaar bewolkt aangegeven in Assen-Delft. En ik heb heerlijk in het zonnetje gelegen. Dus ja, zeg maar wat er van waar is. Windvlagen tot 23 km per uur. Dus er staat ook nog een lekker windje. Kortom, het is prima weer.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
2: When you got the gold that no one wants to have. Sick of hospital.

0: Nou, als je je daar maar aan vasthoudt. Er komen geen slechte dagen. Alleen maar mooie dagen. Van het weekend weer een hittegolf. Vooral in het zuiden. Het is dinsdag 7 juli des Heren 2026. Ja, no bad days. Geldt dat ook voor de verkeersinformatie? Nou, niet helemaal. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij Hoogmade Nieuw-Vennep. 9 minuten met 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Schiphol Amsterdam sloot op diezelfde A4. Daar is wat aan de hand. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op dit ogenblik 10 minuten met 4 kilometer file. Dus houd daar rekening mee als je de A4 op moet. Hebben we nog meer? Jawel, de A9 Knopen Diemen Amsterdam Zuidoost. Die is dicht de parallelbaan vanwege werkzaamheden. Ook als je die kant op moet, houd daar rekening mee. De A10, knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam over Amstel, Amsterdam Oud-Zuid. Daar sta je 3 minuten vast met 3 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht vanwege wegwerkzaamheden. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal beginnen in deze heerlijke zomer van 2026. Waarin de regio Noord, en daar vallen wij onder, Noord-Holland en ook Haarlem, op dit ogenblik gewoon een vakantie heeft. En ja, dat ga je misschien merken. In totaal in Nederland 48 files met 191 kilometer. Ik scroll nog even naar beneden of er nog N-wegen zijn. De zogenaamde B-wegen, maar die zijn er niet. Sterkte als je daarin staat in die hoofdwegen met de file. 105.
1: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Over 7. Dit is Arthur Hill met Hot Sprite.

0: Hij is 26, Arthur Hill. En hij woont in Londen. En hij maakt deze muziek. Hot Sprite. Voor 19:30 op jouw radio. Goedemorgen. En dit is vandaag de dag, de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En voorlopig even niet in de weekenden. En dat heeft alles te maken met het zomerreces. Ja, we zijn een beetje onbemand, om het zo maar te zeggen. En dan moet je keuzes maken. We gaan even het raam zo wat openslaan. Dat hebben we voor je gedaan. De 7 juli des Heren 2026. En het gaat over de Rustenburgerlaan in Haarlem. Die is dringend toe aan een opknapbeurt. Maar daarvoor moet dan ook de hele fundering eruit, dat je het weet. Maar voor die fundering zijn destijds namelijk staalslakken gebruikt. En sinds korte tijd geldt er een verbod om die staalslakken als ondergrond te gebruiken. En dat geldt ook voor het geval van een weg die vernieuwd wordt. Het afvoeren van staalslakken is waarschijnlijk een dure onderneming, zo schat de gemeente Haarlem in. Hoe duur precies? Ja, dat durven ze nu nog niet te zeggen. De uiteindelijke prijs voor de afvoer van slakken is een beetje afhankelijk van de geldende regelgeving tijdens de uitvoering en van de kwaliteit van de slakken, zo laat de gemeenteraad weten. Maar dat er slakken zitten, ja, dat is duidelijk. Dus ze moeten weg. Dat lijkt de beste optie. Door dat een en ander flink duurder wordt, ja, dat blijkt uit het nieuwe financiële overzicht dat de gemeente afgelopen week naar de gemeenteraad stuurde. Schrik niet, daar komt ie. Aanvallend was de opknapbeurt voor de Rustenburgerlaan begroot op 3,5 miljoen euro. Dat wordt nu ruim 5,1 miljoen. Dat is nog een stevige verhoging. Hoewel het werk aan het riool waarschijnlijk wat goedkoper zal uitvallen dan eerder geraamd, worden de kosten van een nieuw wegdek een stuk hoger. Ruim 3,6 miljoen in plaats van 2 miljoen euro. Ja, daarbinnen is nu 7 ton geraamd voor het verwijderen van de staalslakken. Mede onder druk van berichtgeving in de media geldt sinds vorig jaar juli namelijk een tijdelijk verbod op het gebruik van staalslakken vanwege de zorgen die er zijn over de gezondheidsrisico's. Hoe tijdelijk dat verbod is, dat is onduidelijk. En ja, daarom haalt de gemeenteraad natuurlijk ook een slag om de arm, om het zo maar te zeggen. Nou, dit alles gaat allemaal gebeuren. Daarnaast wordt de Rustenburgerlaan ook ingericht als een 30 kilometer weg. Op de weg geldt sinds eindig vorig jaar al een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Maar de huidige inrichting past daar niet bij. De belangrijkste aanpassingen op dat vlak zijn de verbreding van de fietsstroken aan weerszijden en de aanleg van parkeervakken op gelijke hoogte met het trottoir. Allemaal hartstikke mooi. Maar je wacht in ieder geval dat de Rustenburgerlaan en de vernieuwing daarvan behoorlijk uit de klauw loopt qua begroting.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Zo vertelt het Haams Dagblad. Je kunt het teruglezen. Hier is Nick Kamen.

Cayman. I promise myself. Wat heb jij jezelf beloofd voor deze zomer? Wil je dat delen met ons op Haarlem 105? We zijn bereikbaar via WhatsApp 06-105-105-38. En dan komt jouw berichtje rechtstreeks in Studio 1. We hebben nog één plaat te gaan voordat het Haarlem 105 nieuws komt. Keith Urban. En Michael McDonald zingt mee. We go back.

de allernieuwste. Hij is 58 jaar, maar je kent hem natuurlijk van het huwelijk met Nicole Kidman. Ze gingen dit jaar uit elkaar. Na 20 jaar samen te zijn geweest. Hij staat in de Music City Walk of Fame in Nashville. We go back.

0: We kijken op de klok. Het is bijna 19:30 en het is tijd voor het Haarlem 105 nieuws. Maar eerst deze.
1: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. De winkelgebieden rond de Zijlstraat, de Cronjeestraat en het Kleverpark worden grotendeels uitgezonderd van de geplande hogere parkeertarieven in Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de winkels in deze buurten niet de dupe mogen worden van de nieuwe parkeertarieven. Daarom blijft in deze gebieden de huidige stop-and-shop-regeling voorlopig bestaan. Met die regeling kunnen bezoekers tegen een lager tarief kort parkeren. Volgens de raad helpt dat om de winkelstraat aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden en de lokale ondernemers te ondersteunen. Tyler's Museum heeft een nieuwe podcast voor kinderen gelanceerd. De serie Zeker Weten is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar en laat hen op een speelse manier kennis maken met wetenschap. Samen met een kinderpanel gaat podcastmaker Didde Vonk op zoek naar antwoorden op vragen als: kun je iets 100% zeker weten? En wat is het verschil tussen een feit en een mening? De podcast is vanaf nu gratis te beluisteren en sluit aan bij de nieuwe wetenschaptentoonstelling die in oktober in het museum opent. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repaircafé weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repaircafé is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd. Ook internationale treinen hadden er last van. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Zo moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt en kunnen ze hier onderzoek doen omdat in hun eigen land op wetenschap wordt bezuinigd. Op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk van en naar Catania door vulkanische activiteit van de Etna. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. De wind heeft de as richting het vliegveld geblazen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Het wordt 22 tot 28 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 5 kilometer file tussen Knopend de Hoek en Amsterdam Sloten. Er zijn door een ongeluk 3 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer zijn 2 rijstroken dicht door werkzaamheden bij Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer file.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
7: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen, Haarlem, als je net wakker wordt. 19:54. En dankjewel, Tessa Bosma, voor het Haarlem 105 nieuws. Coldplay!

Eén van de beste. Eén van de beste Coldplay. 7:30. En viva la vida. Leef het leven. Ja, mooier kan ik het niet maken.

0: ze gaan weer toeren volgens mij volgend jaar. Ik hou het in de gaten, want ik moet ze eigenlijk een keer live zien. Zo werkt het. Ja, Viva La Vida, dat geldt ook voor de ouderen en kinderen in het boerenhavenbad. Wat is er namelijk aan de hand? Tijdens de zomervakantie, die vandaag begonnen is, gisteren eigenlijk al, is het boerenhavenbad een extra uur geopend. Speciaal voor ouderen en ouders met kinderen tot ongeveer 6 à 7 jaar. Iedere maandagochtend, gisterochtend dus, van 9 tot 11 uur. En het was meteen ook behoorlijk druk. Zo zie ik aan de foto's in het boerenhavenbad. Er werd flink gebruik van gemaakt. Zowel van ouders en kinderen als ook ouderen. En ook die ouderen, ja, die melden dat dan ook. Hè. Mensen op leeftijd die hun hele leven al in het boerenhavenbad zijn. En in het verleden deden ze ook aan baan. Maar dat gaat niet meer. En daarom is het zo fijn dat het nu op deze mogelijkheid ook deze manier een mogelijkheid is. Dus het wordt toegejuicht, om het zo maar te zeggen. Ja, het is eigenlijk een experiment tijdens deze vakantieperiode volgens het boerenhavenbad. Blijft het daarbij? Nou, als het echt goed bevalt, gaan we zeker een vervolg geven, zegt het boerenhavenbad, een woordvoerder. Vandaag, en dat was gisteren dus, een goede aftrap. Ik meld het je nog even, mocht je denken van ik val onder de ouderen, of ik val onder ouders met kinderen tot 6 en 7 jaar. Iedere maandagochtend van 9 tot 11, dus aanstaande maandag, kun je in het boerenhavenbad lekker zwemmen.
1: Dit is Haarlem.
0: Robbie Williams. Maar eigenlijk is het van Sammy Davis Jr. Weet je het nog? Mr. Bojangles. Fluit maar even. 9:30. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Bij vandaag de dag, de ochtendshow.

0: vrolijk fluitend om 7:45. Ja, we slaan voor jou het Haamstad wat over. Dit gaat eigenlijk over Haarlem, maar ook over Almere. Hoe zit dat precies? Ik ga het je vertellen. De Renaissance School in Almere die gaat in augustus haar deuren openen. En de leerlingen zullen verwelkomd worden door leerkracht Moria Hartman. Zij is momenteel, misschien herken je de naam, Forum voor Democratie raadslid in Haarlem. Het verbaast me hoe ver ouders bereid zijn om elke dag te rijden, zo zegt ze in het Haamstad. Want na een mislukte poging in 2023 opent de Renaissance School op 1 augustus de deur in Almere. Die al volledig door de overheid gefinancierde school, die voldoet aan de Nederlandse wet. De school wordt niet rechtstreeks bestuurd door Forum voor Democratie, want dat was een beetje de discussie een paar jaar geleden. Maar wel door de Tocqueville Stichting. In het bestuur daarvan zitten Forum voor Democratie Kamerleden. Het is geen Forum voor Democratie school. Wij bieden geen partijonderwijs, zo vertelt Moria Hartman, die haar poweropleiding net heeft afgerond en sinds 2022 Forum voor Democratie raadslid in Haarlem is. Als de basisscholen in de regio Noord in augustus weer naar school gaan, start zij als parttime docent op de nieuwe school aan de Monacostraat in Almere. Ze is benaderd omdat zij actief Forum voor Democratie is in de onderwijstank van de partij. Ja, daar zit wat in. De school wil renaissance-onderwijs bieden, legt ze uit. Wat is dat nou precies? Nou, de renaissance is als het ware een wedergeboorte. Daar staat het woord renaissance ook voor. Wij hechten opnieuw waarde aan kennis, cultuur en karakter. Op de basisschool, die volgend jaar alleen met een kleuterklas wordt lesgegeven in kleine klassen, rekenen en taal komen er prominent terug. Dat gaat bij kinderen nu drastisch achteruit. Nou, dat is op zich helemaal waar. Hartman denkt dat het onderwijs van de renaissance-school die trend kan keren. Dat weet ik wel zeker. Ons onderwijs moet de basisvaardigheden er weer in krijgen. In de formule van de nieuwe school zal het voornamelijk 's ochtends gebeuren. De middag is meer dan kunst, veel buitenonderwijs of excursies. Klinkt allemaal prima, toch? De nieuwe school ligt desondanks voor de opening flink onder vuur. Het voornemen om jongens en meisjes deels op een andere manier onderwijs te geven werd door de Forum voor Democratie-critici verafschuwd. Dat wordt verkeerd begrepen, zegt Hartman. Jongens hebben in het onderwijs iets moeilijker. Ze krijgen ook snel een stempel ADHD. Nou, er wordt zelfs ook Latijn gegeven. En dat is dan geen grammatica, maar spelenderwijs, om het zo maar te zeggen. Nou, we gaan zien hoe het gaat worden. Of dit een succes zal blijken. Dan heeft Hartman haar vervolgcarrière al uitgestippeld. Ze hoopt door te stromen naar de eventuele bovenbouw. Gemeenteraadslid Forum voor Democratie, Moria Hartman. Zij gaat lesgeven in Almere.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Tony Junior. En hij vroeg Niels Geuzenbroek mee te doen. Better Part of Me.
2: I remember when you were holding my hand. It only seems like yesterday.

mooie samenwerking. Tony Junior, bekende DJ. En natuurlijk de herkenbare stem van Niels Geuzenbroek. Better Part on Me. 12 voor 8 op jouw radio.

Ja, we gaan naar de verkeersinformatie kijken. Het is dan weliswaar in het noorden nu vakantie. Maar ja, op de weg is er toch wel wat aan de hand. 84 files met 394 kilometer in heel Nederland. Hè. Niet schrikken dat het alleen maar Noord-Holland is. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij Maarsen, Vinkerveen, sta je 15 minuten vast met 8 kilometer. Dat is een best wel stevige, toch? De A4, daar heb ik knooppunt Hoek, knooppunt Badhoevedorp. Dat is Den Haag richting Amsterdam. Ik heb er twee trouwens. Eerst Roelof Arendsveen, knooppunt Hoek. Dat is 7 minuten met 10 kilometer. En knooppunt Hoek, knooppunt Badhoevedorp. Dat is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. En daar sta je wel even lang. 25 minuten met 6 kilometer. Dat is niet niks, noem ik er maar. Hoorn-Zaanstad bij de afrit Weidewormen, knooppunt Zaandam. 7 minuten met 3 kilometer stilstaand verkeer. De A8 Zaanstad-Assendelft, dat is mijn plek. Richting Zaanstad-Zuid. Dan rij je eigenlijk de A8 op. 8 minuten met 6 kilometer. Op de A9 is er werkzaamheden bij, tussen Diemen en Amsterdam. Bij Kopen Diemen, Amsterdam-Zuidoost. De parallelbaan is daar dicht. En dat geeft problemen. En dan hebben we Badhoevedorp, Amstelveen-Stadshart. 3 minuten met 3 kilometer. De A10, afrit Watergraafsmeer, Amsterdam-Oud-Zuid. 8 minuten, nee nu 7 minuten, maar nog steeds wel 6 kilometer. Dat is niet niks, roep ik dan maar even. En dan scrollen we even snel door. Dan hebben we nog wat andere problematieken. Dat denk ik niet. Ik ga nog even kijken of er in de B-wegen hier in Noord-Holland nog wat problemen zijn. En dan zie ik eigenlijk helemaal niks. Nee, dan is het allemaal rustig. Sterkte als je in de file staat.

0: ze heten Jubel. Met op de E. Een omlaut. Het is een Zweeds productieduo afkomstig uit Halmstad. In Zweden natuurlijk. We hebben het over Sebastian Attas en Victor Sjöström. En ze maken dit vrolijke goedje, de Ocean House. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Het is op dit ogenblik 20 graden in Haarlem. Dat is een heerlijk gevoel op een 8 voor 8. Ik vind dat wel. Maar het wordt niet warmer dan 22 graden... en het blijft zwaar bewolkt in Haarlem. Dan weet je dat alvast. Er staat een windje zo'n 24 kilometer per uur. De zon laat zich vandaag niet zien. Maar als ik naar buiten kijk, zie ik gewoon een zonnetje. Het is altijd een spannende met die weersverwachting. Gisteren had ik dat ook. Gisteren was het zwaar bewolkt in Assendelft. Ik heb heerlijk in het zonnetje gezeten. Dus ja, je kunt er niet helemaal op blind varen. Maar het wordt dus 22 graden.
1: Van stad tot strand.
2: 89,9. Haarlem 105.

0: Brighter Days. Ja, die komen eraan, hoor. De komende dagen gaat de temperatuur omhoog. En laat de zon zich veel meer zien. Oh, vandaag stevig bewolkt.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Back to love. Lincoln Yetter. Richting het nieuws van 8 uur. Dat is lekker wakker worden.

0: komt, yes sir, hij komt La Quinta, Californië. En hij maakt Healing House. Dat klinkt zo. Ah, dat is toch heerlijk. Kijken naar de klok, we gaan richting 8 uur. En dan is het eerste uur van vandaag de dag alweer voorbij. Maar niet getreurd. We blijven lekker doorgaan. We zijn tot 10 uur bij je. Dus blijf lekker luisteren. En hou me ingetuned op Haarlem 105.
1: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 8 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
6: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
5: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
7: Vanaf een uur of 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
5: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Utrecht-Leidsche Rijn en Breukelen 7 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk tussen Knopend de Hoek en Amsterdam-Sloten 6 kilometer file. De vertraging is 25 minuten, er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam 5 minuten vertraging door een ongeluk bij Zaanstad-Zuid. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en afrit Almere Haven 10 minuten vertraging. En de N201 Hilversum uit Hoorn, een kwartier vertraging tussen afrit Neder-Oostenberg en Loenersloot.
9: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen, Haarlem. Dit is vandaag de dag, 7 juli.

opening van de tweede uur. Met niemand minder dan Ed Sheeran. Ja, misschien weet je deze video nog wel te herinneren. Hij was een vampier. 6 over 8. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal en Zandvoort. Maar alles daarbuiten. Lukt over gewoon. Ja, je kunt ons namelijk live streamen via haarlem105.nl, onze website. En waar je ook maar bent in Nederland, als je maar wifi of 5G hebt, dan kun je blijven luisteren. Dus misschien ben je wel onderweg naar Breda, Zeeland, Middelburg, Noord-Brabant, wie zal het zeggen. Maar dan kun je gewoon blijven luisteren. Wat gaan we doen in het tweede uur? Straks om 8:30 kom je Tessa Bosma tegen. Zij is de nieuwslezer van de dag. Alleen ik heb geen overzicht gekregen van wat ze gaat vertellen. Vanochtend om 7:30 hoorde ik het wel, maar dat heb ik niet genoteerd. Blijf gewoon lekker luisteren. Want dat zijn Haarlemse informaties die gewoon interessant zijn. Ik heb het Haarlemse Dagblad opengeslagen. Het Haarlemse Dagblad van 7 juli des heren 2026. En ik ga het onder andere hebben over de opknappen van de Rustenburglaan. En dat heeft nogal wat voet in de aarde. En dat heeft alles te maken met staalslakken. Het wordt duurder. En hoeveel duurder, ik ga het je vertellen. En ouders met jonge kinderen kunnen vanaf deze zomervakantie in de Boerenhavenbad zwemmen. Hoe dat precies zit, ik vertel het je. Een ander verhaal van een dame in kwestie die een bijzondere hersenontsteking had en nu een finale plaats heeft bij een misverkiezing. Het is de Heemsteedse Feline en ik ga je erover vertellen. En de Renaissance School gaat weer beginnen in Almere. Dan zou je denken, wat hebben we daar nou mee te maken? Want het is Almere, dat is geen lokaal nieuws. Nou, dat is niet helemaal waar, want het Forum voor Democratie raadslid Moraya Hartman, die gaat daar lesgeven. En ze gaat vertellen over deze Renaissance School. Er is nogal wat over te doen, maar zij vertelt erover. Straatvoetbaltoernooi Dorpsfeest Zandpoort. Ook daar ga ik je over vertellen. En wil je nou een mooie expositie? Het Beeldhouwcollectief Haarlem viert 25 jaar expositie. Jazeker. Nou, dat alles hoor je allemaal. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws en internationale nieuws. Ja, op het wereldkampioenschap voetbal vinden vandaag de laatste wedstrijd in de 8e finales plaats. Egypte neemt het op tegen Argentinië. Wil je dat zien? Dan moet je met een bord op schoot. Want het begint om 6:00 vanavond Nederlandse tijd. En om 8:00 Nederlandse 10:00. Sorry, er staat 22:00. 18:00 Nederlandse tijd komt Colombia de actie tegen Zwitserland in Vancouver. En dan is het klaar met de 8e finales. En gaan we dus naar de kwartfinales. Ja, de minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dat is de minister Sjoerdsma, die begint aan een 3-daags werkbezoek aan China. En dat is nogal beladen, want naast een sluimerende Europese-Chinese handelsoorlog kwamen de banden tussen China en Nederland ook onder spanning te staan door de situatie rond chipmaker Nexperia. Misschien weet je dat nog wel. De Nederlandse overheid greep namelijk vorig jaar in tot grote woede van China. Sjoerdsma werd eerder op de Chinese sanctielijst geplaatst en of hij daar nog steeds op staat, is niet bekendgemaakt. Ja, als hij in een sanctielijst staat, dan komt hij China niet in. Nou, zo erg zal het niet worden, maar dan toch. Dat is het. We gaan lekker muziek draaien. We komen zo terug met de weersvoorspellingen in Haarlem. En natuurlijk ook kijken we even naar de weg. En we hebben lekkere muziek, zoals ik zei.

0: als dat jouw wekkerradio binnenkomt, dan is het denk ik tijd om op te slaan. De groep Train. En ze bezingen het weekend al. Ja, dat is iets te vroeg, hè? Je luistert naar Vandaag de Dag op de dinsdag de 7e juli. Gisteren beet hij het spits af, Pedro van Looy. En morgen zit hij hier ook tussen 7 en 10. En op donderdag en vrijdag ben ik jouw gast hier weer. En zo is die week voorbij. Zaterdag en zondag geen Vandaag de Dag. We hebben met elkaar besloten, gelet op onze karige bezetting, want Bob Evers en Benieder van Amersfoort zijn beide op vakantie, dat we de komende periode tot half augustus geen zaterdag en zondag uitzending doen. Ja, in het weekend zal het veel mooier weer zijn dan dat het nu is. Het is ook geen slecht weer, maar het is nog niet prachtig zonnig weer. Op dit ogenblik 20 graden in Haarlem. En het is wat bewolkt. Windrichtingen 27 km per uur. En het wordt maximaal 22 graden. Maar als we verderop in de week kijken, laten we de donderdag en de vrijdag nemen, dan gaan we naar 24, 26 graden. Zaterdag 28 graden. Het wordt echt mooi weer.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

groep Arcade Fire. Everything Now. Alles tegelijkertijd. Nou, dat lijkt me iets te veel van het goede. 14 over 8 op jouw radio. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal en Zandvoort.

zo'n voorbeeld van onderscheidende muziek. Die alleen hoort bij Haarlem 105. Arcade Fire, ze komen uit Canada, Montreal. Het is een indie rock bandgroep. En Everything Now komt uit 2017. We gaan zo naar de verkeersinformatie kijken voordat je je auto instapt of onderweg bent.

0: Het is 18 over 8 en hoe is het gesteld op de wegen in Noord-Holland? Want ja, de zomervakantie is begonnen, maar daar merk je nog niet zo heel veel van. Want we hebben toch wel wat probleempje. 87 files met 408 kilometer. Dat is door heel Nederland. Hè. We zijn op de A1 zijn er problemen. Amsterdam richting Amersfoort bij na de vesting Hilversum Noord. Daar sta je 16 minuten vast over 6 kilometer. En het heeft alles te maken met de werkzaamheden bij knooppunt Eemnes naar de westen. Die is namelijk dicht op die A1. En dat heeft dan meteen natuurlijk zijn effecten. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. A4, knooppunt Hoek, Amsterdam Sloten. 29 minuten vertraging met 6 kilometer. Komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn dicht. Dus als je richting die A4 rijdt, houd daar rekening mee. Dan gaan we even kijken of we nog wat meer hebben. Nou, knooppunt Diemen, Amsterdam Zuidoost, de A9. Die is dicht de parallelweg. En op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Badhoevedorp Amstelveen Stadshart. 4 minuten met 3 kilometer. Dan de A10. Die is ook dicht Amsterdam Buitenveldert. Amsterdam over Amstel. Die afrit is dicht door een ongeluk op de A10. Houd daar rekening mee als je die kant op moet. Dan gaan we even kijken of we nog wat meer hebben op de grote wegen. De A-wegen, zeg maar. Nou, volgens mij is dat allemaal wel redelijk rustig. Hoe zit het met de B-wegen? Volgens mij heb ik daar nog een heel klein probleempje gezien. Maar misschien heeft zich dat alweer opgelost. En dat lijkt er wel op. Ja, dat heeft zich opgelost. Nou, sterkte als je op de wegen zit waar de problemen zijn.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Taylor Swift. Toy Story deel 5.

when it mattered, I saw you. Ben je al geweest bij Toy Story deel 5? Het is een beetje mijn guilty pleasure, hoor. Vroeger toen de kinderen nog klein waren, ja. Toen werd die dol gedraaid, hè. Taylor Swift. Afgelopen week in het nieuws vanwege haar huwelijk. Hij is ongetwijfeld ook tegen de aanstaande man gezegd. I knew it, I knew you. De titelsong van Toy Story deel 5. I knew it, I knew you. We slaan het Haamsappel open. De Rustenburglaan in Haarlem is dringend toe aan een opknapbeurt. Jazeker. Maar daarvoor moet dan ook de hele fundering eruit. Maar voor die fundering zijn destijds namelijk staalslakken gebruikt. En je weet, voor staalslakken geldt op dit ogenblik een verbod om die als ondergrond te gebruiken. En dat geldt ook voor het geval een weg vernieuwd wordt. En dat betekent dat het afvoeren van deze staalslakken waarschijnlijk een dure onderneming gaan worden, waardoor ook de begroting veel duurder wordt. De uiteindelijke prijs voor de afvoer van de slakken is afhankelijk van de geldende regelgeving tijdens de uitvoering van de kwaliteit en van de kwaliteit van de slakken. Zo laat de gemeente weten. Dat een en ander duur wordt, dat blijkt uit het financiële overzicht dat de gemeente afgelopen week naar de gemeenteraad stuurde. Aanvankelijk was de opknapbeurt van de Rustenburgerlaan begroot op, daar komt die, 3,5 miljoen euro. Dat wordt nu, schrik niet, ruim 5,1 miljoen euro. Hoewel het werk aan het riool waarschijnlijk wat goedkoper zal uitvallen, nou, dat is een meevaller, dan eerder geraamd worden de kosten voor een nieuw wegdek een stuk hoger. Ruim 3,6 miljoen in plaats van 2,1 miljoen euro. Wauw, dat is 1,5 miljoen meer. Daarbinnen is nu 7 ton geraamd voor het verwijderen van de staalslakken. Dus 7 ton gaat het ongeveer kosten. Ja, dat is nogal wat. Ja, het is even niet anders. Het gaat in ieder geval toegepast worden. De weg gaat ook, de Rustenburgerlaan, gaat ook ingericht worden als 30 kilometer weg. Op de weg geldt sinds eind vorig jaar een maximumsnelheid van 30 kilometer. Maar de huidige inrichting past daar niet bij. De belangrijkste aanpassingen op dat vlak zijn de verbreding van de fietsstroken aan weerszijden en de aanleg van parkeervakken op gelijke hoogte met het trottoir. Met die ingreep wordt de Rijnbaan zichtbaar smaller, wat volgens de gemeente zal leiden tot een lagere snelheid. Nou, dat is op heel zich heel handig. Nou ja, de staalslakken. Wanneer het precies allemaal gaat gebeuren, dat geeft het bericht niet waar. Maar het is wel duidelijk dat het een structuur gaat worden. Lorendale. These are the days. Nou, vandaag is het dinsdag, de 7e juli. En ik ben er donderdag en vrijdag ook voor je. Morgen, Pedro van Looy hier.

0: These Are The Days. Het is dinsdag de 7e juli. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105, de lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal en Zandvoort. Maar je kunt ons ook buiten deze regio blijven luisteren via haarlem105.nl. We gaan richting het Haarlem 105 nieuws.
1: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Haarlem 105.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
3: De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Haarlem heeft er een nieuwe plek bij om statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. In winkelcentrum Schalwijk is de 20ste statiegeldretourshop van Nederland geopend. Bezoekers kunnen er meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijk inleveren met een speciale bulkmachine. Het statiegeld kan worden uitbetaald via tikkie of contant, maar doneren aan de Voedselbank Haarlem is ook mogelijk. Met de nieuwe locatie wil Verpakt het inleveren van statiegeld makkelijker maken en de druk op bestaande inleverpunten verlagen. De winkelgebieden rond de Zijlstraat, de Cronjeestraat en het Kleverpark worden grotendeels uitgezonderd van de geplande hogere parkeertarieven in Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de winkels in deze buurten niet de dupe mogen worden van de nieuwe parkeertarieven. Daarom blijft in deze gebieden de huidige stop-and-shop-regeling voorlopig bestaan. Met die regeling kunnen bezoekers tegen een lager tarief kort parkeren. Volgens de raad helpt dat om de winkelstraat aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden en de lokale ondernemers te ondersteunen. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repair Café weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repair Café is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker door Iran aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. 3 weken na de beursgang wordt SpaceX toegevoegd aan de Nasdaq 100-index. Dat is een lijst met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Doorgaans moeten grote bedrijven 3 maanden wachten op toetreding. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de mini Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst. Het weer, veel zon vandaag, maar in het noorden wat vaker bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen na de vesting in Hilversum Noord 7 kilometer file door de werkzaamheden 20 minuten vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file, half uur vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 11 uur vanochtend. En verder staat er nog een file op de A27 Almere Utrecht bij Knopend Eemnes 7 kilometer. Op de N201 Hilversum Uithoorn is de vertraging een kwartier tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
1: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met Rob Jonker.
6: Vandaag.

Dankjewel Tessa voor het Haarlem 105 nieuws. Natuurlijk de Beatles. Met Paul McCartney als leadzanger. Phil Lynott. Bracht er viooltjes bij. En dat vond Paul McCartney niet leuk. Het was de druppel. Hierna gingen de Beatles uit elkaar. Ja, de lange winding road. En misschien geldt dat wel voor de 22-jarige Felina Kuik uit Heemstede. Daar besteedt namelijk het Haarlemstadblad bijzondere aandacht aan. Want nog geen jaar geleden lag deze Felina Kuik doodziek in het Spaarngasthuis. Een zeldzame en agressieve hersenontsteking. Die nam bezit van haar lichaam en geest, waardoor ze letterlijk moest vechten voor haar leven. En nu, na een loodzwaar revalidatietraject, staat ze in de finale van de landelijke misverkiezing. Zo kan het ook gaan. Ze laat niet alleen zien hoe veerkrachtig ze is, maar ook om een levensreddende missie te volbrengen. Aandacht te vragen voor de ziekte die haar bijna fataal werd. Nou, er vindt een interview met haar plaats, daar moet je maar even naar kijken. Maar er kunnen een heel heftig verhaal in. Want op een gegeven moment moest zij echt opgenomen worden. Situatie verergerde in de zomer van vorig jaar in rap tempo. Ze raakte verward. Ze wist plotseling niet meer hoe ze zich moest aankleden of hoe ze moest douchen. En begin september escaleerde het volledig. Ze kreeg uit het niets zware epileptische aanvallen. Nou, ze werd uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis. En een neuroloog wist zich te herinneren dat een paar weken daarvoor een vrouw met dezelfde unieke combinatie van zware psychische en fysieke symptomen was binnengebracht. De diagnose volgde op 16 september vorig jaar. Een zeldzame ernstige auto-immuun hersenontsteking. Een zogenaamde NC-fatus of NKV-fatus. Ja, dat is heftig. Verliende zijn eigen immuunsysteem, vielen haar hersenen aan. Ze had gewoon dood kunnen zijn. Ja, dat is ook zo. Gelukkig is dat niet gebeurd. En heeft ze na een revalidatietraject zich wel helemaal opgepakt. En is zij nu een misverkiezing. En daar staat ze in de finale. De finale op 10 juli in Veenendaal met de 24 overgebleven kandidaten. En alle kandidaten moeten voor een goed doel kiezen. En Veline heeft gekozen voor de Albert Schweitzer Fonds. Dit fonds richt zich specifiek op de gezondheidszorg en medische hulp in Afrika, zoals in Oeganda. Wil je stemmen op Feline, dan kan dat via de link die je in het Haarlemstadblad kunt vinden. Per stem gaat er 20% naar het Nederlandse Albert Schweitzer Fonds. Het is www.missinternationalnederlands.com product/Feline. Kijk even op het Haarlemstadblad. Mooi verhaal van een jonge vrouw die zich opricht na een behoorlijke stevige ziekte. De Spin Doctors op je radio. Bijna 8:50. En het gaat over Two Princes. Dat je het weet. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de 8 ochtendshow.

Spin Doctors uit 1993. Ze komen uit Amerika. En Two Princes werd uitgebracht op het album Pocket Full of Kryptonite. Dan weet je dat ook weer. 13 over half 9.

Ja, we slaan het Haamstappert weer even open en we kijken naar het 40 jaar lange dorpsfeest in Zandpoort en de traditie van een straatvoetbaltoernooi. Ja, het was bijna niet zo meer dat het door zou gaan, maar totdat RKVV Velzen, een voetbalvereniging daar, naar voren stapte. Samen met het SRO Velzen organiseert de voetbalclub uit Driehuis het komende straatvoetbaltoernooi op het dorpsfeest. Hans Voorting kwam in 1982 met het idee weer een straatvoetbaltoernooi op de Veeswijk te organiseren. Toen mister straatvoetbal in 2021 overleed, nam zijn zoon Paul de organisatie over. En dit jaar wilde Paul ermee stoppen. Hij is nog op zoek gegaan naar opvolging, maar kreeg het niet voor elkaar. En op een zaterdagmiddag bleken ze in de kantine bij elkaar te zitten. En al pratende kwam men tot het idee, dat straatvoetbaltoernooi moet gewoon lekker doorgaan. Nou, een heel verhaal over hoe dat zich allemaal heeft voortgedaan. Belangrijk is, wanneer gaat dat straatvoetbaltoernooi plaatsvinden? Op maandag 3 augustus op het Weertsplantsoen. En dat is al bijna uitverkocht. Er kunnen 96 kinderen meedoen. In elk team zitten 6 kinderen. Voor elke leeftijdscategorie, 7 tot 9 en 10 tot 12 jaar, zijn er 2 poelers met elk 4 teams op 2 velden. Het toernooi is van 8:30 tot 2 uur. Zet in die agenda maandag 3 augustus het straatvoetbaltoernooi in Zandpoort. Sam Smith. Hij bezingt My Guy om 9:15.

0: Sam Smith. Mooi nummer hoor. My God.
1: Zijn net wakker wordt. Goedemorgen Haarlem. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Het zonnetje schijnt. Ook al zegt de weersomverwachting dat het bewolkt zou zijn in Haarlem. Maximaal 22 graden. Kom er straks op terug. Ja, wat leuk, hè? Wat gaan we doen? Wow, we gaan even iets vertellen over... Nou ja... Ja, natuurlijk gaan we iets vertellen over beeldhouwen. Beeldhouwcollectief Haarlem viert een 25-jarige expositie. En viert dat die expositie in Galerie De Waag. De 15 leden tonen hun recente werken, maar in de aanloop naar de opening leggen de beeldhouwers in het atelier van hun docent Jan Verburg de laatste hand aan de beelden die tijdens de expositie te zien zijn. Maar daar moet bij... Ja, het begint een beetje op te lachen, maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden. Daarbij moeten ze rekening houden met de locatie. En dan vooral met de trap naar de zolder van de waag. Ja, normaal maken zij bijvoorbeeld grotere beelden, maar die passen dan niet door het trapgat. En ja, daar heb je wel mee te maken. Ja, wanneer gaat die expositie beginnen? Noteer het alvast maar in je agenda. De tentoonstelling heet Nog Nooit Vertoond. En dat geldt ook voor die werken, want ze zijn ook nog nooit vertoond. Van het beeldhouwcollectief Haarlem. En is tot 26 juli te zien in de Galerie De Waag. De tentoonstelling is te bezoeken van donderdag. Dus aanstaande donderdag is die open tot en met zondag van 1 tot 5. Galerie De Waag in Haarlem, Nog Nooit Vertoond. Voor 9 op jouw radio. En natuurlijk een van de beste groepen in Nederland. Bluff!

jij dichterbij dan ooit. Dat kan overal waar je bent in Nederland. Via haarlem105.nl, onze website, kun je ons live streamen. Als je maar wifi of 5G hebt, mag ook 4G zijn. Dan komt het allemaal in orde. Je krijgt van mij zo weer bericht in Haarlem.

Ja, 6 voor 9 op jouw radio. Het is 21 graden in Haarlem. En ja, er staat zwaar bewolkt. Maar als ik naar buiten kijk... Ja, goed, oké, het is niet heel helder, maar dat zonnetje schijnt wel. Wind is er wel, tot 28 kilometer per uur. Maar het wordt gewoon een aangename dag. Maximaal 22 graden in Haarlem. Drive all night. Wyatt Flores.

De hele nog doorrijden. Dat vertelt hij tenminste. Wyatt Flores. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En ook Zandvoort. Wat een heerlijk nummer toch. Ja, zeker. Jason Mraz brengt ons naar het nieuws van 9 uur. En als je wilt dansen, I feel like dancing.

0: Sly with your hips. Blijf lekker dansen, doorgaan. We zijn er nog een uur. Hou mee getuned op Haarlem 105. Tot zo na het nieuws van 9 uur.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
5: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
4: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
6: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
4: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Naarden-West en Knoopend Eemnes. De vertraging is meer dan een half uur. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en Amsterdam Sloten staat de file door een ongeluk en schade aan de vangrail 10 ten gevolge. De vertraging is meer dan een half uur en tot 11 uur zijn die rijstroken waarschijnlijk dicht. 10 minuten vertraging op de N236 Hilversum richting Wees bij Driemond 2 kilometer file.
8: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
0: Een goedemorgen Haarlem, bijna 9:03. Dit is vandaag de dag. De opening met de Dead Dance is Lady Gaga. Like the-

Nou, dat nummer zou toch niet misstaan bij de Efteling? Bij Dans Macabre bijvoorbeeld. The Dead Dance. Lady Gaga opent de derde uur. Bij Haarlem 105, vandaag de dag. We zijn er tussen 7 en 10 uur. Elke werkdag. En vanwege het zomerreces hebben we besloten de weekenden voorlopig open te laten, zodat we de doordeweekse dagen kunnen vullen. Morgen zit hier Pedro van Looy. En donderdag en vrijdag ben ik jouw gast hier weer.

0: The Dead Dance, de opening om 9:06. Goedemorgen Haarlem en omstreken. Fijn dat je luistert naar de lokale zender voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. En wat gaan we doen in het derde uur? Straks om 9:30 kom je Tessa Bosma tegen. En wat ze gaat doen, ja, dat weet ik helemaal niet. Ja, ik weet het wel een beetje uit het hoofd, maar normaal krijg ik keurig een overzichtje. Maar dat is er vandaag niet. Maar gewoon lekker luisteren. Het Haarlemse nieuws om 9:30. Elk uur rond de klok van 9:30. Ja, ik heb het Haarlemstad wat geopend. Wat is er zoal in het Haarlem en omstreken gebeurd? Wat ik met je ga delen. Wat dacht je van deze? Jazeker. Opknappen Rustenburgerlaan wordt vanwege fundering met staalslakken een dure grap. En ik ga je vertellen hoe duur. En wil je als ouderen of ouders met jonge kinderen een speciaal uur hebben in het Boerhavenbad? Vanaf afgelopen maandag is dat zo. En ik ga je vertellen wat je daar, wat je daar kunt vinden. Ja, we gaan het over de Renaissance School in Almere hebben. En zou je zeggen, wacht even, dit is toch Haarlem 105? Wat heb ik met Almere te maken? Nou, dat heeft wel iets mee te maken. Blijf luisteren en ik vertel het je. En wat hebben we nog meer? Beeldhouwers. Jazeker. Beeldhouwers die een prachtige expositie gaan doen. Het Beeldhouwcollectief Haarlem viert 25 jaar bestaan. En de expositie heet Nog Nooit Vertoond. En dat klopt ook wel. Nou, kortom, dat heb ik allemaal voor je in petto als je lekker blijft luisteren in het laatste en derde uur van vandaag de dag. We gaan even naar het landelijke en internationale nieuws kijken. Ja, ik kijk en jullie luisteren natuurlijk. De 32 staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO komen vandaag en morgen bijeen in Turkije voor de jaarlijkse top. Ja, de landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Zelensky is er namelijk zelf ook. Voorafgaand aan het evenement werden al honderden mensen opgepakt in Turkije volgens de Turkse regering om veiligheidsredenen. Maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden gebruikt tegen critici. Ja, en op wereldkampioenschappen vinden vandaag de laatste wedstrijden in de 8e finales tegen België. Wonnen met 4-1 gisteren, ondanks al het geheizagen rond die wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Egypte neemt het vandaag op tegen Argentinië en dat is met bord op schoot om 6:00 Nederlandse tijd. En om 10:00 Nederlandse tijd komt Colombia in actie tegen Zwitserland in Vancouver. Jazeker. Ja, de minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Zoetsma, die begint aan zijn driedaagse bezoek in China. En dat is nogal beladen. Hoezo? Nou, naast een sluimerende Europees-Chinese handelsoorlog, zoals je weet, kwamen de banden tussen China en Nederland ook onder spanning te staan door de situatie rond chipmaker Nexperia. De Nederlandse overheid greep daar vorig jaar tot grote woede van China drastisch in. En Zoetsma werd zelfs op de Chinese sanctielijst geplaatst. Of hij daar nog steeds op staat, is niet bekendgemaakt. En nou is de spanning, als hij op die sanctielijst staat, dan komt die China toch niet binnen. Maar het zal allemaal wel meevallen, denk ik. En er wordt vandaag een uitspraak gedaan over de toekomst van Marine Le Pen, de leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National. Aan mijn Frans heeft het niet gelegen. Wordt mogelijk uitgesloten van de presidentsverkiezingen. Ze werd eind maart veroordeeld tot 4 jaar zelfstraf wegens verduistering van miljoenen euro's aan EU-geld. Dat bedoel ik dus maar even. Dat was het landelijke nieuws. We gaan straks kijken naar de weersvoorspellingen in Haarlem en omstreken. We gaan ook naar het verkeer kijken. We hebben natuurlijk veel ander nieuws voor je, maar we hebben ook heerlijke muziek.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Vanavond staat hij voor het laatst in de Johan Cruijff Arena. Oh, misschien had jij wel een kaartje of heb je vanavond een kaartje. Hij opent zijn concert met dit prachtige belletje. Risk It All. Vertel, Bruno.

The Romantic Tour. Vanavond voor het laatst in de Johan Cruijff Arena.

Bruno Mars, ja. En misschien heb je hem wel gezien op de donderdag de 2e juli, de zaterdag de 4e of de zondag de 5e of vanavond wel. De Romantic Tour. Hoe zit het met het weerbericht vanavond? Nou, dat ziet er wel aardig uit. 21 graden op dit ogenblik in Haarlem en dat is zwaar of half bewolkt. Nou, als ik naar rechts kijk, en dat kan ik, dan zie ik gewoon de zon binnenkomen. Moet je niet helemaal opletten, het wordt maximaal 22 graden. Er staat een windje zo'n 23 km per uur. Het is eigenlijk gewoon heerlijk aangenaam, toch?

Emlyn Bird. Misschien moet je hem nog kunnen kennen als de opvolger van Freddie Mercury toen Queen optrad in de Ziggo Dome een aantal jaren geleden. Maar ja, Freddie Mercury vervangen. Jazeker. Nee, ik wil eigenlijk deze hebben. Ja, dat is leuk, hè. Eén schuifje weg en een ander schuifje komt. We hebben het over de verkeersinformatie. De A1 Amsterdam-Amersfoort naar de westknooppunt Eemnes. Daar is het problematisch. De linkerrijstrook is namelijk dicht. 32 minuten sta je vast met 6 kilometer op de A1. Hou daar rekening mee. Dat gaat ook, heeft te maken met de A1 waar werkzaamheden zijn bij knooppunt Eemnes naar de west. Dat is de reden daarvoor. De A4, daar hebben we nog steeds een groot probleem bij knooppunt Hoek Amsterdam Sloten. 43 minuten sta je daar vast met 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dus als je richting de A4 gaat, houd daar rekening mee. Bij knooppunt Amstel, knooppunt Watergaasmeer is de Amsterdam over Amstel dicht door een ongeluk bij de A10. Dus ook daar moet je eigenlijk niet zijn. Het beste is gewoon om lekker thuis te werken. Maar ja, dat zit er niet in. Dat zijn ze. Sterkte. 105. Chair. Terug in de tijd.

is op 20 mei 80 jaar geworden. Cher, oftewel Cheryl Sarkisian. Even aan Turn Back Time. Nou, dat doet ze altijd best voor als je ziet hoe ze er nu uitziet. Ja, daar heeft menig plastisch chirurg aan meegewerkt, denk ik. If I could turn back time. Ja, we kijken het Haams Dagblad in. Tijdens de zomervakantie is het Boerenhavenbad een extra uur geopend. God, wat leuk. Speciaal voor ouderen en ouders met kinderen tot ongeveer 6 tot 7 jaar. Dat is iedere maandagochtend. Dus gisteren is dat begonnen tussen 9 en 11 uur. En dat wordt, ja, dat wordt bijzonder op prijs gesteld. Met name voor de ouderen die daar vroeger altijd gebruik van maakten. In het Boerenhavenbad. Vroeger deden ze baantjes, maar dat gaat ook niet meer. En dat wordt nu wel mogelijk gemaakt. Ja, is de vakantieperiode een mooi moment voor dit experiment? Ja, maar blijft het daarbij? Nou, daar zegt het Boerenhavenbad van: als het goed bevalt, gaan we zeker een vervolg maken. Vandaag was een goede aftrap. En vandaag was dus gisteren op de maandag. Dat betekent elke maandag tussen 9 en 11. Speciaal voor ouderen en ouders met kinderen in het Boerenhavenbad. Mooi initiatief. Nick Hansen. Hij bezingt Playa. Volgens mij is dat strand.

0: van stad tot strand.
1: 89.9.
2: Haarlem 105. Ja, het wordt strandweer. Zeker de komende dagen. Temperaturen gaan omhoog. Voordat we naar het Haarlem 105 nieuws gaan, nog even de jeugd van tegenwoordig. Het gaat over sterrenstof. 5:30.
3: Nou kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. Ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar te helpen.

0: De jeugd van tegenwoordig. Het rept aan elkaar. Sterrenstof. Blijf lekker luisteren. Het Haarlem 105 nieuws komt eraan. Maar eerst dit.
1: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Tyler's Museum heeft een nieuwe podcast voor kinderen gelanceerd. De serie Zeker Weten is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar en laat hen op een speelse manier kennis maken met wetenschap. Samen met een kinderpanel gaat podcastmaker Didde Vonk op zoek naar antwoorden op vragen als: kun je iets 100% zeker weten? En wat is het verschil tussen een feit en een mening? De podcast is vanaf nu gratis te beluisteren en sluit aan bij de nieuwe wetenschaptentoonstelling die in oktober in het museum opent. Haarlem heeft er een nieuwe plek bij om statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. In winkelcentrum Schalwijk is de 20ste statiegeldretourshop van Nederland geopend. Bezoekers kunnen er meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijk inleveren met een speciale bulkmachine. Het statiegeld kan worden uitbetaald via tikkie of contant, maar doneren aan de Voedselbank Haarlem is ook mogelijk. Met de nieuwe locatie wil Verpakt het inleveren van statiegeld makkelijker maken en de druk op bestaande inleverpunten verlagen. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repaircafé weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repaircafé is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. De erfbelasting moet volgens een meerderheid van de Nederlanders worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt dat het zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Het weer, het is wisselend bewolkt vandaag bij 20 tot 28 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat door werkzaamheden 6 kilometer file tussen Naardenwest en Knoopend Eemnes. De vertraging is een half uur. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en Knoopend Badhoevedorp 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Waarschijnlijk tot 11 uur. De vertraging is meer dan een half uur. Op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
1: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Tessa Bosma. Voor het Haarlem 105 nieuws. We treffen jou weer aan, straks om 10:30 tijdens Haarlem werkt.

en ze houdt hem lang aan, hoor. Olette Adams. The Window of Hope. Ze schreef het nummer naar aanleiding van een verhaal van een jong meisje die leed aan kanker en vanuit haar raam in het ziekenhuis naar buiten keek. Helaas overleed zij, maar de ouders bedankten Olette voor dit prachtige nummer. Window of Hope, 6:30.

0: Ja, we slaan het Haarlems Dagblad open en het gaat over de Renaissance School in Almere. En dan hoor ik je al denken, ja, maar wacht even, dit is toch lokaal nieuws. Waarom, wat hebben we met Almere te maken? Ik ga het je vertellen. Als de Renaissance School in Almere in augustus haar deuren opent, zullen leerlingen worden verwelkomd door leerkracht Moria Hartman. Zij is momenteel Forum voor Democratie raadslid in Haarlem. Daar zit dus de link. Het verbaast me hoe ver ouders bereid zijn om elke dag te rijden, zegt zij in het Haarlemblad. Na mislukte poging in 2023 heropent de Renaissance School op 1 augustus de deuren in Almere. Misschien weet je dat nog, een paar jaar geleden was er nogal wat over te doen. Als volledig door de overheid gefinancierde school die voldoet aan de Nederlandse wet. De school wordt niet rechtstreeks bestuurd door Forum voor Democratie. Want daar ging het een paar jaar geleden een beetje over. Maar wel door de Tocqueville-stichting. In het bestuur daarvan zitten Forum van Democratie Kamerleden. Ja, het is geen FVD-school, zo zegt ze. We bieden geen partijonderwijs. Die haar PABO-opleiding, Moria Hartman, net heeft afgerond en sinds 2022 FVD-raadslid in Haarlem is. Als de basisscholen in de regio Noord in augustus weer naar school gaan, want het is vakantie op dit ogenblik, start zij als parttime docent op de nieuwe school aan de Monacostraat in Almere. Zij is benaderd omdat zij actief Forum voor Democratie is en in de onderwijsdenktank van de partij zat. Nou, dat klinkt wat. Ze verlegt een beetje uit die renaissance onderwijs bieden. Wat is dat precies nou? De renaissance is als het ware een wedergeboorte. Dat klopt ook, dat is eigenlijk de vertaling van renaissance. Wij hechten opnieuw waarde aan kennis, cultuur en karakter. Op de basisschool, die volgend jaar alleen met een kleuterklas start, wordt lesgegeven in kleine klassen. Rekenen en taal komen er prominent terug. Dat gaat bij de kinderen drastisch achteruit, zo vertelt Hartman. Nou, daar zit natuurlijk op zich wat in. Ja, de nieuwe school ligt desondanks voor de opening al flink onder het vuur. Het voornemen om jongens en meisjes deels op een andere manier onderwijs te geven wordt door de FVD-critici verafschuwd. Nou, dat wordt verkeerd begrepen, zegt Hartman. Jongens hebben in het onderwijs het iets moeilijker. Ze krijgen ook snel het stempel ADHD. Op de Renaissance School kunnen ze daarom na een instructie kiezen voor bewegingsleren. Maar die keuze staat ook open voor meisjes, aldus Hartman. Nou, kortom, er is van alles gezegd en gezwegen. Het gaat nog even wat door in het Haarlems, want je mag het teruglezen. Maar Hartman gaat dus les geven.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Muziek uit je buurt. Hier is Silkstone. Rain has come. Oh nee, toch?

rain has come. Nou, misschien dat je nou volgende week met die warme dagen denkt, nou, een beetje regen mag wel. Muziek uit je buurt. En dat heeft alles te maken dat je de stem van Niels Geuzenbroek hoort. Silkstone was namelijk een bekende popgroep. Maar bestond uit twee oorspronkelijke leden, Niels Geuzenbroek en Frank van Essen. Samen met Niels Blik. Dat bestaat niet meer, hè, Silkstone.

0: 13 over half 10 op jouw lokale radio Haarlem 105. En we kijken nog even in het Haams Dagblad. En er staat een buitengewoon mooi verhaal, mag ik wel zeggen. Het begon niet mooi, maar het eindigde gelukkig wel mooi. Nog een jaar geleden lag de inmiddels 22-jarige Felina Kuik uit Heemstede doodziek in het Spaarne ziekenhuis. Ze had namelijk een zeldzame en agressieve hersenontsteking. Die nam bezit van haar lichaam en geest, waardoor ze letterlijk moest vechten voor haar leven. Nu, na een loodzwaar revalidatietraject, staat ze in de finale van een landelijke misverkiezing. Niet alleen om te laten zien hoe veerkrachtig ze is, maar ook om een levensreddende missie te volbrengen. Aandacht vragen voor de ziekte die haar bijna fataal werd. Ja, een heel verhaal wordt er verteld over hoe dat zich op een gegeven moment ontpopte. Vorig jaar zomer verergerde dat in een rap tempo. Feline raakte verward. Ze wist plotseling niet meer hoe ze zich moest aankleden of hoe ze zich moest douchen. En ze kon niet meer op haar telefoon. En begin september escaleerde de situatie volledig en moest zij opgenomen worden in het ziekenhuis. In het ziekenhuis volgde medische rollercoaster van onderzoek en ruggenprikken, maar de artsen stonden aanvankelijk voor een raadsel, totdat een neuroloog zei: hey, ik herinner mij, een paar weken geleden is er voor ook een vrouw met dezelfde unieke combinatie van zware psychische en fysieke symptomen binnengebracht. En de diagnose volgde daarop op 16 september vorig jaar een zeldzame ernstige auto-immuun hersenontsteking. Een encephalitis. Dat is dus een Latijnse naam. Feline's eigen immuunsysteem viel haar hersenen aan. Dat was nogal heftig, ja, kun je zeggen. Ja, ze werd direct behandeld met zware infusen, waaronder prednison, en verbleef uiteindelijk 7 weken in het ziekenhuis, waaronder overplaatsing naar een gespecialiseerde afdeling van het Erasmus MC en revalidatie in Heliomare. Maar nu is ze weer terug en doet ze mee aan een misverkiezing. En die misverkiezing vindt plaats op 10 juli in Veenendaal met de 24 overbleven kandidaten. Zij heeft gekozen, want alle kandidaten moeten kiezen voor een bepaald maatschappelijke situatie. Zij heeft gekozen om geld in te zamelen voor het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Dit fonds richt zich specifiek op de gezondheidszorg en medische hulp in Afrika. Wil je haar steunen? Nou, dan moet je even naar het Haams Dagblad. Daar staat een link. En per stem gaat er 20% naar het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Wij wensen Feline heel veel succes met de misverkiezing.
1: 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Mooi verhaal, het Haarlem. Lees het nog eens terug. Maroon 5 op je radio. Samen met Kendrick Lamar. Don't Wanna Know It.

0: is right now, but your body still
1: ja, misschien weet je die leuke video nog te herinneren. Zo niet, moet je hem even terugkijken. Maroon 5 verkleed als een soort Pokémon. Don't wanna know. Met Kendrick Lamar. Die hoorde je een beetje dat rapje doen. Bijna 10 voor 10.

0: don't wanna know. Ja, misschien wil je dit ook wel niet weten, maar ik heb toch opengeslagen in het Amersfoort. De Rustenburgerlaan in Haarlem is dringend toe aan een opknapbeurt. Maar daarvoor moet dan ook de hele fundering eruit. Voor die fundering zijn destijds namelijk staalslakken gebruikt. En sinds kort geldt, zoals je misschien weet, een verbod op het gebruik van staalslakken als ondergrond. En dat geldt natuurlijk ook voor het geval als een weg vernieuwd moet worden. Het afvoeren van die staalslakken is waarschijnlijk een hele dure onderneming. En daardoor heeft de gemeente Haarlem ook aangegeven niet precies te zeggen hoe dat zich uitvalt. En dat heeft te maken met de uiteindelijke prijs voor de afvoer van de slakken. Is afhankelijk van de geldende regelgeving tijdens de uitvoering en van de kwaliteit van de slakken. Zo vertelt de gemeenteraad. Dat een en ander flink duurder wordt, ja, dat laat zich raden. Want het financieel overzicht dat de gemeente de afgelopen week naar de gemeenteraad stuurde, ja, dat is een duidelijk verschil. Aanvankelijk was de opknapbeurt van de Rustenburgerlaan begroot op, daar komt die, 3,5 miljoen euro. Dat is natuurlijk al een stevig bedrag. Maar dat wordt dus nu ruim 5,1 miljoen euro. Hoewel het werk aan het riool waarschijnlijk wat goedkoper uitvalt, hoera, worden de kosten voor een nieuw wegdek een stuk hoger. Ruim 3,6 miljoen in plaats van 2,1 miljoen. Dat is 1,5 miljoen euro meer. Daarbinnen is nu 7 ton geraamd voor het verwijderen van staalslakken. Ja, mede onder druk van de berichtgeving in de media geldt sinds vorig jaar juli een tijdelijk verbod op het gebruik van staalslakken vanwege de zorgen die er zijn over de gezondheidsrisico's. En dat is de reden waarom de gemeente dit moet toepassen. Ook wordt het een 30 kilometer weg, de Rustenburgerlaan. De maximumsnelheid is sinds eind vorig jaar al 30 kilometer, maar de huidige inrichting past daar niet bij. Dus ook dat wordt meegenomen. Wanneer het precies gaat plaatsvinden is niet duidelijk, maar dat het een aardige prijs is, dat is wel waar.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Een beetje vreugde in het leven. Mama's Gone vertelt erover om 8:10. Joy. Joy.

leuker kan ik het niet maken. Mama's Gone. And the Joy. Vijf voor tien op jouw lokale radio Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Ja, dan hebben we nog een mededeling. Misschien heb je de jingle net wel een paar keer gehoord, maar ik ga er even dieper op in. Aanstaande zaterdag is Haarlem 105 on the beach. Vanuit Cosmico Beach, jazeker. Tussen 8 en 5 uur. En dat heeft alles te maken dat we de zaterdageditie van Vandaag de Dag niet doen. Waardoor we iets eerder kunnen starten, zeker. En wat gebeurt er allemaal? Nou, er komen er behoorlijk wat sterren langs, om het zo maar te zeggen. Alan Clark, Lakshmi, Henk Schultz, Peter Douglas, Bernardo, Jorik van Noorden en David Blinko. En vooral interessante gasten vanuit Zandvoort. Dus luister vooral aanstaande zaterdag. Kom gewoon even langs zaterdag. Het wordt prachtig weer in Cosmico Beach. Haarlem 105 on the beach van 8 tot 5. Oh ja, de eindtune zet zich in. Jazeker. En blijf even luisteren, want straks komt er nog die promo langs. Maar dat is nog ver weg, hè. Het is dinsdag. Straks Haarlem werkt tussen 10 en 12. Niet met Jan Gaus. Die geniet van een heerlijke vakantie in Venetië. Ja, ik zag prachtige foto's. En wie is er dan wel? Rudy Nicola. Tussen 10 en 12 met Haarlem werkt. Morgen zit hier Pedro van Looy op de woensdag tussen 7 en 10. Live vanaf de Zijweg, Zijlweg nummer 10. In het centrum van Haarlem. En donderdag en vrijdag ben ik weer bij je terug. Sharp om 7 uur. Hopelijk ben jij er dan ook bij. Geniet van het, kleine zonnetje. Het is niet stralend weer, maar het is 21, 22 graden. Dat is prima te doen in Haarlem. Heb een heerlijke dag. En tot donderdag. Hoi.

0: En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A4 Den Haag Amsterdam door een ongeluk. 2 rijstroken dicht bij knooppunt Badhoevedorp. 6 kilometer file vanaf knooppunt de Hoek, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicola.
1: Met straks Level 42. Taylor Swift komt eraan. En hier is Train.

Drops of Jupiter hier bij 105. Ja, en vinyl, dat is natuurlijk hot op dit moment. En je ziet dat steeds meer artiesten er iets speciaals mee doen, zoals in verschillende kleuren. Maar Train, de band die je net hoorde, die heeft Vinyl uitgebracht. Dat is een speelbare vinylplaat gevuld met echte wijn. Slechts 100 exemplaren waren er beschikbaar. Nou, toch best bijzonder, hè? Hey, goedemorgen, leuk dat je luistert. Dit is Haarlem Werkt. Mijn naam is Rudy, deze hele week te horen in plaats van Jan die lekker op vakantie is. En is jouw fiets afgelopen jaar gestolen? Ja, dan ben je niet de enige. Ik vertel er zo meteen meer over naar Taylor Swift en dit is Jessie J met Domino.

In My Bones van de Belgische DJ Lost Frequencies. En ik weet niet of in België hetzelfde probleem is, maar in Nederland en speciaal in Haarlem wel. Want vorig jaar zijn er in onze stad 1730 fietsen als gestolen gemeld. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiecijfers. En daarmee staat Haarlem op plek 8 van gemeenten waar de kans op fietsendiefstal het grootste is. En het wordt nog erger. 4 jaar geleden ging het nog om ruim 1000 fietsen. Ook in de rest van Noord-Holland stijgt het aantal diefstallen. Vooral in Amsterdam, Zandvoort en Haarlem dus. Dus ja, ik zou zeggen dubbel slot erop. Of koop gewoon een hele lelijke fiets. Dat werkt vaak ook. En zometeen praten we even bij met het laatste nieuws uit onze regio. Wat is er allemaal gebeurd? Waarschijnlijk geen fietsendiefstal wat gemeld wordt in het nieuws. Je hoort het over een paar minuten. En heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van Thelma Houston met Don't Leave Me This Way en Teddy Swims? En hier zijn de mannen van Level 42.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. De winkelgebieden rond de Zijlstraat, de Cronjeestraat en het Kleverpark worden grotendeels uitgezonderd van de geplande hogere parkeertarieven in Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de winkels in deze buurten niet de dupe mogen worden van de nieuwe parkeertarieven. Daarom blijft in deze gebieden de huidige stop-and-shop-regeling voorlopig bestaan. Met die regeling kunnen bezoekers tegen een lager tarief kort parkeren. Volgens de raad helpt dat om de winkelstraat aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden en de lokale ondernemers te ondersteunen. Tyler's Museum heeft een nieuwe podcast voor kinderen gelanceerd. De serie Zeker Weten is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar en laat hen op een speelse manier kennis maken met wetenschap. Samen met een kinderpanel gaat podcastmaker Didde Vonk op zoek naar antwoorden op vragen als: kun je iets 100% zeker weten? En wat is het verschil tussen een feit en een mening? De podcast is vanaf nu gratis te beluisteren en sluit aan bij de nieuwe wetenschaptentoonstelling die in oktober in het museum opent. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repaircafé weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repaircafé is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik. En dan nu het weer. Het is in de ochtend overwegend bewolkt met een kleine kans op wat lichte motregen. De temperatuur stijgt gedurende de ochtend van 18 naar ongeveer 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam staat 6 kilometer file tussen Knopende Hoek en Amsterdam Sloten. Door een spoedreparatie een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn nog steeds dicht op de A7 Hoorn-Zaanstad. Bij Afrit Zaandijk 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Anders. Vanavond staat hij voor de laatste keer in de Johan Cruijff Arena. Je hoorde On My Soul hier bij 105. En ja, ik heb zoveel toffe beelden gezien vanuit de Johan Cruijff Arena. Dat ik dacht van, weet je, misschien kan ik nog wel tickets regelen voor vanavond. Minimaal €350. Nou, ik sla even over. Ik doe het wel met TikTok-video's. Hey, hoe is je werkdag vandaag? Altijd leuk om van je te horen. Reageren kan heel makkelijk via 06-105-105-38. Frank die zegt, ik rijd net de N205 op. Half Nederland hangt met een caravan achter zijn auto. Gelukkig heb ik Haarlem 105 als gezelschap in de cabine. Nou, leuk dat je erbij bent, Frank. En thanks voor je bericht. En Jasper die zegt, kun je Mr. Blue Sky van ILO draaien? Perfecte plaat voor een werkdag. Dan komt de rest van kantoor ook een beetje op gang. Nou, lijkt me een uitstekende keuze, Jasper. Ga ik doen zometeen. Komt eraan.

ILO Electric Light Orchestra. Wat een plaat is dit, hè? Mr. Blue Sky, aangevraagd door Jasper. Thanks daarvoor. Nou, deze hele week ben ik te horen tussen 10 en 12 hier bij 105. En ik sta altijd open voor verzoekjes. Dus stuur maar door via 06 105 105 38. En wie weet draai ik hem één van deze dagen. Ja, zometeen een hele rustige versie van deze. Charlie Lonois en Mental Tio, Wonderful Days. Maar dan prachtig gebracht door Miss Montreal. Je hoort het naar Lola Jong.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharra. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. De man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan. En daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland. Af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 5 kilometer file tussen Knopend Hoek en Knopend Badhoevedorp. 20 minuten vertraging door spoedreparaties en 2 rijstroken nog steeds.

0: de N201 Hilversum Uithoorn. 5 minuten vertraging bij Loenersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Met de voortops, de nieuwe Olivia Dean komt eraan. En hier is Corona.

Ja, we hebben niet altijd slechte herinneringen aan corona. Maar ja, muzikaal gezien dan. You're the rhythm of the night hier bij 105. Ja, de top 3. Ze staat zeker bij mij in de top 3 van beste concerten die ik ooit live heb gezien. Ik heb het over Olivia Dean. In mei stond ze in de Ziggo Dome en ik was erbij. En ja, je kunt op dit moment bijna geen radio aanzetten zonder haar te horen. Ze scoorde hele grote hits, waaronder deze. Men I Need. En een grote doorbraak kwam dit jaar met het album The Art of Lovin'. En daardoor lijkt het misschien alsof ze er ineens was. Maar dat klopt niet, want die doorbraak heeft toch echt wel 10 jaar geduurd. 10 jaar van keihard werken voor dat succes. En nu is er een nieuwe single, Baby Steps. Een liedje over iemand missen, verdriet voelen, maar ook langzaam weer leren om goed voor jezelf te zorgen. In Baby Steps dus. Hier is Olivia Dean.

Een van de grote muzikale sterren uit de 80's, Chaka Khan, You're the I'm Every Woman. En dan zou je kunnen denken, weet je, enorm succesvol geweest. Ik doe het even lekker rustig aan. Maar dat doet ze niet, want in september komt haar nieuwe album uit. En op dat album staan onder andere samenwerking met Snoop Dogg, Lenny Kravitz en Sia. Zometeen, hier op Haarlem 105, praten we even bij met het laatste nieuws uit onze regio. In het Haarlem 105 nieuws. En ja, na twee oude platen wordt het ook wel eens tijd voor nieuwe muziek. Dit is de nieuwe single van Samber. Dit is My Body Isn't Ready.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Haarlem heeft er een nieuwe plek bij om statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. In winkelcentrum Schalwijk is de 20ste statiegeldretourshop van Nederland geopend. Bezoekers kunnen er meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijk inleveren met een speciale bulkmachine. Het statiegeld kan worden uitbetaald via tikkie of contant, maar doneren aan de Voedselbank Haarlem is ook mogelijk. Met de nieuwe locatie wil Verpakt het inleveren van statiegeld makkelijker maken en de druk op bestaande inleverpunten verlagen. De winkelgebieden rond de Zijlstraat, de Cronjeestraat en het Kleverpark worden grotendeels uitgezonderd van de geplande hogere parkeertarieven in Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de winkels in deze buurten niet de dupe mogen worden van de nieuwe parkeertarieven. Daarom blijft in deze gebieden de huidige stop-and-shop-regeling voorlopig bestaan. Met die regeling kunnen bezoekers tegen een lager tarief kort parkeren. Volgens de raad helpt dat om de winkelstraat aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden en de lokale ondernemers te ondersteunen. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repaircafé weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repaircafé is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik. En dan nu het weer. Het is in de ochtend overwegend bewolkt met een kleine kans op wat lichte motregen. De temperatuur stijgt gedurende de ochtend van 18 naar ongeveer 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

De man die vorige maand de Johan Cruijff Arena veroverde met zijn muziek. Je hoorde Harry Styles en Dance No More. En ja, niet alleen de Johan Cruijff Arena, maar ook heel Amsterdam. Want hij ging regelmatig hardlopen door het Vondelpark. En dan werd hij aangesproken door fans. Dan ging hij even op de foto. En hij heeft zelfs koffie betaald voor mensen die gewoon ergens in een koffiezaakje zaten. Hij kwam binnen en hij zegt, weet je wat, ik doe wel een rondje. Iedereen krijgt van mij een koffietje. Nou, sympathieke gast, hè. Je hoorde Harry Styles hier bij 105. Hey, leuk om van je te horen. Laat even weten waar je mee bezig bent. Misschien is je vakantie al begonnen. Misschien ben je alsnog aan het werk. Martijn die zegt, kantoor is compleet uitgestorven vandaag. Ik ben serieus de enige. Heb de radio maar op de grote speakers gezet. Niemand die er wat van zegt. En Joke zegt, goedemorgen, mijn man is boodschappen doen. En dan zet ik altijd even Haarlem 105 lekker hard. Doe de groet aan hem, want hij zit zometeen in de auto. Hij heet Henk. Nou, Henk, hierbij. Laat maar weten wat je aan het doen bent. 06-105-105-38. En zometeen hoor je hier de nieuwe van Calvin Harris. Wat een fijne hit is dat. Satisfy hoor je naar Sade.

0: Ja, de man die wel weet hoe je een zomerhit moet scoren. Calvin Harris, Satisfy samen met Jesse. En daarvoor ook nog Sade en Smooth Operator hier bij 105. En laat lekker de radio aan, want er komt nog zoveel meer fijne muziek. En misschien wel leuk om vanavond even in te tunen om 7 uur. Bijvoorbeeld bij Ellie of bij Vrolijk Verder daarna met onder andere Koen. Nou ja, goed. Laat lekker de radio aan. De boodschap is duidelijk volgens mij. En ik ben er morgen weer vanaf 10 uur.
1: Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Badhoevedorp 4 kilometer file. Door een spoedreparatie zijn 2 rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog 10 minuten. Op de A10 de Nieuwe Meer Watergraafsmeer bij afrit Amsterdam Centrum 2 kilometer file door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Tyler's Museum heeft een nieuwe podcast voor kinderen gelanceerd. De serie Zeker Weten is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar en laat hen op een speelse manier kennis maken met wetenschap. Samen met een kinderpanel gaat podcastmaker Didde Vonk op zoek naar antwoorden op vragen als: kun je iets 100% zeker weten? En wat is het verschil tussen een feit en een mening? De podcast is vanaf nu gratis te beluisteren en sluit aan bij de nieuwe wetenschaptentoonstelling die in oktober in het museum opent. Haarlem heeft er een nieuwe plek bij om statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. In winkelcentrum Schalwijk is de 20ste statiegeldretourshop van Nederland geopend. Bezoekers kunnen er meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijk inleveren met een speciale bulkmachine. Het statiegeld kan worden uitbetaald via tikkie of contant, maar doneren aan de Voedselbank Haarlem is ook mogelijk. Met de nieuwe locatie wil Verpakt het inleveren van statiegeld makkelijker maken en de druk op bestaande inleverpunten verlagen. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repair Café weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repair Café is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Hij was zelf al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Via een speciaal fonds, het Tulpfonds, komen 34 internationale wetenschappers naar Nederland. Ze komen hier onderzoek doen omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Het weer, zonnige periode, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen weinig verandering.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen. Maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorig

0: De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. De winkelgebieden rond de Zijlstraat, de Cronjeestraat en het Kleverpark worden grotendeels uitgezonderd van de geplande hogere parkeertarieven in Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de winkels in deze buurten niet de dupe mogen worden van de nieuwe parkeertarieven. Daarom blijft in deze gebieden de huidige stop-and-shop-regeling voorlopig bestaan. Met die regeling kunnen bezoekers tegen een lager tarief kort parkeren. Volgens de raad helpt dat om de winkelstraat aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden en de lokale ondernemers te ondersteunen. Tyler's Museum heeft een nieuwe podcast voor kinderen gelanceerd. De serie Zeker Weten is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar en laat hen op een speelse manier kennis maken met wetenschap. Samen met een kinderpanel gaat podcastmaker Didde Vonk op zoek naar antwoorden op vragen als: kun je iets 100% zeker weten? En wat is het verschil tussen een feit en een mening? De podcast is vanaf nu gratis te beluisteren en sluit aan bij de nieuwe wetenschaptentoonstelling die in oktober in het museum opent. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repaircafé weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repaircafé is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik. En dan nu het weer. Het wordt een overwegend bewolkte dag met in de middag mogelijk een lichte bui. De temperatuur loopt op tot een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Haarlem heeft er een nieuwe plek bij om statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. In winkelcentrum Schalwijk is de 20ste statiegeldretourshop van Nederland geopend. Bezoekers kunnen er meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijk inleveren met een speciale bulkmachine. Het statiegeld kan worden uitbetaald via tikkie of contant, maar doneren aan de Voedselbank Haarlem is ook mogelijk. Met de nieuwe locatie wil Verpakt het inleveren van statiegeld makkelijker maken en de druk op bestaande inleverpunten verlagen. De winkelgebieden rond de Zijlstraat, de Cronjeestraat en het Kleverpark worden grotendeels uitgezonderd van de geplande hogere parkeertarieven in Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de winkels in deze buurten niet de dupe mogen worden van de nieuwe parkeertarieven. Daarom blijft in deze gebieden de huidige stop-and-shop-regeling voorlopig bestaan. Met die regeling kunnen bezoekers tegen een lager tarief kort parkeren. Volgens de raad helpt dat om de winkelstraat aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden en de lokale ondernemers te ondersteunen. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repaircafé weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repaircafé is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik. En dan nu het weer. Het wordt een overwegend bewolkte dag met in de middag mogelijk een lichte bui. De temperatuur loopt op tot een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden de Vesting en Knoopend Eemnes 7 kilometer, 5 minuten vertraging door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond.

0: gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt 1S zijn ze bezig aan de weg. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Tyler's Museum heeft een nieuwe podcast voor kinderen gelanceerd. De serie Zeker Weten is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar en laat hen op een speelse manier kennis maken met wetenschap. Samen met een kinderpanel gaat podcastmaker Didde Vonk op zoek naar antwoorden op vragen als: kun je iets 100% zeker weten? En wat is het verschil tussen een feit en een mening? De podcast is vanaf nu gratis te beluisteren en sluit aan bij de nieuwe wetenschaptentoonstelling die in oktober in het museum opent. Haarlem heeft er een nieuwe plek bij om statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. In winkelcentrum Schalwijk is de 20ste statiegeldretourshop van Nederland geopend. Bezoekers kunnen er meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijk inleveren met een speciale bulkmachine. Het statiegeld kan worden uitbetaald via tikkie of contant, maar doneren aan de Voedselbank Haarlem is ook mogelijk. Met de nieuwe locatie wil Verpakt het inleveren van statiegeld makkelijker maken en de druk op bestaande inleverpunten verlagen. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repaircafé weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repaircafé is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik. En dan nu het weer. Het wordt een overwegend bewolkte dag met in de middag mogelijk een lichte bui. De temperatuur loopt op tot een middagtemperatuur van ongeveer 22 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een file op de A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Tussen Durgerdam en afrit Amsterdam Centrum. 15 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat het even stil tussen naar de Vesting en Hilversum Noord. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is afgesloten en je vertraging 15 minuten. De A4 dan richting Den Haag, want een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor een afgesloten rechterrijstrook. Dat is tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Hier is je vertraging 15 minuten. En tot slot de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen.

0: aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Meerdere files gemeld in Noord-Holland. Zo sta je 25 minuten in de file op de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. De A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Daar is tussen Durgerdam en afrit Amsterdam Centrum een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging is een kwartier. De A27 dan Utrecht richting Almere, want de meeste vertraging loop je op tussen Bilthoven en Eemnes. Ook hier is een ongeluk gebeurd, één rijstrook is dicht en je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma.
2: De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. De winkelgebieden rond de Zijlstraat, de Cronjeestraat en het Kleverpark worden grotendeels uitgezonderd van de geplande hogere parkeertarieven in Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de winkels in deze buurten niet de dupe mogen worden van de nieuwe parkeertarieven. Daarom blijft in deze gebieden de huidige stop-and-shop-regeling voorlopig bestaan. Met die regeling kunnen bezoekers tegen een lager tarief kort parkeren. Volgens de raad helpt dat om de winkelstraat aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden en de lokale ondernemers te ondersteunen. Tyler's Museum heeft een nieuwe podcast voor kinderen gelanceerd. De serie Zeker Weten is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar en laat hen op een speelse manier kennis maken met wetenschap. Samen met een kinderpanel gaat podcastmaker Didde Vonk op zoek naar antwoorden op vragen als: kun je iets 100% zeker weten? En wat is het verschil tussen een feit en een mening? De podcast is vanaf nu gratis te beluisteren en sluit aan bij de nieuwe wetenschaptentoonstelling die in oktober in het museum opent. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repaircafé weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repaircafé is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. De Franse politica Marine Le Pen mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen vanwege het doorsluizen van Europees geld naar haar partijkas. Ze moet ook een tijd een enkelband dragen, waardoor ze nauwelijks campagne kan voeren voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Er zou een Oekraïense geheim agent achter zitten. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon bij 20 tot 26 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland beland je in de file op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en het Ringvaartaquaduct. Er is schade aan het aquaduct en daarom is de rechterrijstrook dicht. Reken op 30 minuten extra. En ook op de A27 een flinke vertraging richting Almere, tussen Bilthoven en Eemnes. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht, nog naar waarschijnlijkheid tot 16:45 vanmiddag. Je rekent hier op 45 minuten vertraging. Dan op de A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Daar beland je in de file tussen Landsmeer en Zeeburg. 10 minuten door een kapotte auto en de rechte rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Enkele vertragingen in Noord-Holland...

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Haarlem heeft er een nieuwe plek bij om statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. In winkelcentrum Schalwijk is de 20ste statiegeldretourshop van Nederland geopend. Bezoekers kunnen er meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijk inleveren met een speciale bulkmachine. Het statiegeld kan worden uitbetaald via tikkie of contant, maar doneren aan de Voedselbank Haarlem is ook mogelijk. Met de nieuwe locatie wil Verpakt het inleveren van statiegeld makkelijker maken en de druk op bestaande inleverpunten verlagen. De winkelgebieden rond de Zijlstraat, de Cronjeestraat en het Kleverpark worden grotendeels uitgezonderd van de geplande hogere parkeertarieven in Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de winkels in deze buurten niet de dupe mogen worden van de nieuwe parkeertarieven. Daarom blijft in deze gebieden de huidige stop-and-shop-regeling voorlopig bestaan. Met die regeling kunnen bezoekers tegen een lager tarief kort parkeren. Volgens de raad helpt dat om de winkelstraat aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden en de lokale ondernemers te ondersteunen. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repaircafé weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repaircafé is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Busvervoer in de provincie Utrecht wordt later dit jaar tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos bij busbedrijven Keolis en Transdev. Die slaagden er vaak niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. De uitgever van de krant zou hun privacy hebben geschonden en hun telefoons hebben afgeluisterd. Maar volgens de rechter is er geen bewijs. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing voorlopig opgeheven. Rusland was sinds oktober 2023 geschorst. Het weer vanavond droog en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 60 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen, onder andere op de A1 richting Amersfoort. Tussen Diemen Noord en knooppunt Muiderberg is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. Op de A4 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij het ringvaartaqueduct. Door schade aan het aqueduct 35 minuten vertraging. Dan de A27 richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op 40 minuten vertraging. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. 60 kilometer file op de wegen in Noord-Holland, onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Een ongeluk zorgt voor een afgesloten rechte rijstrook tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg. Reken hier op 25 minuten extra. De A4 richting Den Haag, want er was een ongeluk gebeurd tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 15 tot 20 minuten vertraging. De A27 richting Almere, tussen Bilthoven en Huizen was ook een ongeluk gebeurd. Ook hier is de weg weer vrij, maar je doet er 40 minuten langer over. En tot slot de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. De toekomst van sportbedrijf SRO houdt de politiek in Haarlem en Velzen bezig. Raadsleden maken zich zorgen over het voortbestaan van de organisatie na de miljoenenfraude die eerder dit jaar aan het licht kwam. Volgens hen is nog altijd onduidelijk hoe groot de financiële schade precies is en wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden en andere sportaccommodaties die de SRO beheert. De raadsleden willen daarom meer inzicht in de financiële situatie en vragen het bestuur welke maatregelen worden genomen om de organisatie weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Tyler's Museum heeft een nieuwe podcast voor kinderen gelanceerd. De serie Zeker Weten is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar en laat hen op een speelse manier kennis maken met wetenschap. Samen met een kinderpanel gaat podcastmaker Didde Vonk op zoek naar antwoorden op vragen als: kun je iets 100% zeker weten? En wat is het verschil tussen een feit en een mening? De podcast is vanaf nu gratis te beluisteren en sluit aan bij de nieuwe wetenschaptentoonstelling die in oktober in het museum opent. Haarlem heeft er een nieuwe plek bij om statiegeldflesjes en blikjes in te leveren. In winkelcentrum Schalwijk is de 20ste statiegeldretourshop van Nederland geopend. Bezoekers kunnen er meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijk inleveren met een speciale bulkmachine. Het statiegeld kan worden uitbetaald via tikkie of contant, maar doneren aan de Voedselbank Haarlem is ook mogelijk. Met de nieuwe locatie wil Verpakt het inleveren van statiegeld makkelijker maken en de druk op bestaande inleverpunten verlagen. Kapotte spullen hoeven niet meteen de prullenbak in. Vanaf vandaag is het Repaircafé weer geopend in wijkcentrum De Ringvaart in Haarlem. Vrijwilligers helpen bezoekers met kapotte huishoudelijke apparaten, lampen en kleine kledingreparaties. Nieuw deze editie is hulp voor mensen die aan de slag willen met het nieuwe besturingssysteem Linux. Het Repaircafé is geopend van 8 tot 10 en wil zo bijdragen aan minder afval en meer hergebruik.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een busongeluk in Lissabon heeft aan 2 mensen het leven gekost. Ruim 20 mensen raakten gewond. Volgens de Portugese politie gebeurde het ongeluk vanmorgen bij een bushalte die in een tunnel staat. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's zoals Zeeland krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy. Volgens de rechter is er geen bewijs. En het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot 15 à 18 graden. Morgen bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 40 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen en dat merk je op de A1 richting Amersfoort. Tussen Diemen Noord en knooppunt Muiderberg was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je doet er 10 minuten langer over. En ook op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. Ook hier was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, 10 minuten extra. Dan nog de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Huizen is je vertraging 30 minuten. En de N201, Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. Er is meer verkeer op de weg vanwege de afsluiting op de A1. En je doet er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer, vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt.

Welkom in Avondexpress. Je bent onderweg met mij. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En ik begon met de Beatles en Penny Lane. Afgewisseld met hits, zoals de nieuwste van Bruno Mars. En die heet On My Soul.

sneller. Het gaat allemaal over wegen, straten enzovoorts. En tussendoor wat mooie hits. Ik heb hier bijvoorbeeld zometeen Latricia McNeil, die is ook onderweg. Maar dan in overdrachtelijke zin iets uit de regio, dat gaat dan niet over wegen. En ik neem jullie mee naar Rotterdam, naar de Oude Maasweg. Maar eerst, wat heb ik hier? Arthur Hill en Hot Sprite.

Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Dat is meer een overdrachtelijke zing onderweg. En vervolgens gaan we terug met Keith Urban samen met Michael McDonald. Wat een leuke combinatie.

Oh, ik mag die man graag horen. Alain Clark, muziek uit de regio. En dit heet Purpose. Dan nu een hit uit Toy Story 5, de nieuwste. En dat is natuurlijk Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

radiomakers zijn hier vaak helemaal wild van. Ik hoop jullie ook. Amazing Stroopwafels en dat heet de Oude Maasweg. Zometeen een lekkere lange van een zangeres die samenwerkte met Crusaders, oftewel Randy Crawford. En een hit van de Time Bandits die volgens mij de wereld rondgegaan is. Het gaat allemaal in Avondexpress. Maar eerst Alex Warren en die heeft een koortsige droom.

zo lekker. Ik hoop dat je er net zo van genoten hebt als ik. Op de radio dan, hè. Zometeen de Time Bandits, die blijken wereldwijd heel veel hits gehad hebben, wist ik niet. En we gaan ook op een weg nergens naartoe. Maar eerst Wyatt Flores, iets van nu. En dat heet, ja, ook wel toepasselijk, Drive All Night.

Ik was dus aan het rondneuzen. En het, ja, al weet je nog zoveel van muziek. Redactie doen is altijd leuk. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat de Time Bandits op heel veel plekken hits gehad hebben. Hoe leuk is dat? Nou, dit was een van hun grote hits in Nederland. En dat heette Endless Road. Het gaat over wegen. En zometeen ook nog een mooie, om het uur af te sluiten, van de Talking Heads. Maar eerst somber. En die is niet blij. Homewrecker.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
3: Overstappen.

Alphabet Street. Het gaat over wegen. We reizen graag, dus ik denk straten, roads, lanen. De paden op de laan in, zeg maar. En wat heb ik allemaal in de aanbieding? City to City bijvoorbeeld. En even kijken hoor, wat hebben we nog meer? Abel komt voorbij. En Leo Sayer, dat dit uur in Avondexpress.

Dat was CD, de CD de Rode Hit, eigenlijk een reclamespotje. En daarna vervolgens een enorme hit. Adam Lambert zingt met Queen, maar hij zingt ook solo en heeft een nieuwe uit. Die heet Under the Rhythm.

muziek uit deze regio. Chef Special. En dit heette You and I. Wat hebben we zo meteen? Abel komt nog voorbij. Hè? We zijn onderweg. En ik heb ook nog een mooie van Leo Sayer en de oude boekenplaat. En dat is weer een hele bijzondere. Maar eerst een nieuwe van Harry Styles in die heet Dance No More.

Ik noem dit het betere nationaal product. Als je van Nederlands houdt, moet je zeker eens op zondag luisteren naar de speciale uitzending over Nederlandse muziek, die nationaal product heet, met mijn oude vrienden. Ja, zeker de moeite waard. Ook vakmannen. Wat heb ik nog meer? Orchard Road, oude bokplaat, ga ik zo meteen een heleboel over vertellen. Maar eerst de kleinzoon van Bob Marley. En die heet Steven Marley. Dit heet The Hills of St. Anne.

Nou, ik word hier zo blij van. Leo Sayer, hij woont tegenwoordig in Australië. Hij komt origineel uit Engeland. En in Australië is hij nog mateloos populair. Dus hij heeft besloten daar gewoon zijn dagen te blijven slijten. De oude bokkenplaat. Wat is dat dit keer? Ik heb de band wel eens eerder gebruikt als oude bokkenplaat. Want er zit ook een leuk verhaal achter hoe de naam kwam. Soms is het iets heel geks. Ze reden langs een plaatsje. Ze waren nog een beetje aan het dubben, want ze hadden een Amerikaanse naam. Mississippi. Beetje saai. En toen kwamen ze langs een bord en dachten ze, ja, dat is het. Ik kan zo meteen vertellen wat. En het grappige is, ik ben een redactie gaan doen en ze wilden eigenlijk een beetje de sound van de Eagles doen, hè, halverwege jaren 70. Maar de giller is, ze klonken eigenlijk meer als Crosby, Stills en Nash. En een journalist zei in 2020, dit is ongeveer de beste song van Crosby, Stills en Nash, die niet van Crosby, Stills en Nash is. Ja, nou, grote compliment. Kun je natuurlijk niet krijgen. De oude bokkenplaat van deze week is een nummer uit halverwege jaren 70. De eerste hit voor de Little River Band, hè, dat kleine plaatje. En dit heet It's a Long Way There.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mees Godfroy.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Good when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de